het even niet als stille wereld gooien. Dat dan verdelen zich of terwijl het niet tot wie. Die werd het me niet los.

Atom houdt even niet als stille wereld gooi. Dat dan verdelen zich of terwijl zijn niet tot wie. Die werd het me niet los.